0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging. Waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan er lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Montenovo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de nacht zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar een noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen begint bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Groenland is geprotesteerd tegen de opening van een nieuw Amerikaans consulaat. Demonstranten vrezen meer invloed van de Verenigde Staten op Groenland na uitspraken van president Donald Trump over het eiland. Honderden mensen droegen borden met tekst als Groenland behoort aan de Groenlanders en riepen op tot respect van soevereiniteit van het gebied. Republikeinse senatoren in de Verenigde Staten hebben een stemming over een groot immigratieplan uitgesteld door ruzie binnen hun eigen partij. Een deel van het plan reserveert $1,8 miljard voor mensen die zeggen slachtoffer te zijn geworden van politiek gemotiveerde vervolging, waaronder mensen die zijn veroordeeld voor de bestorming van het Capitool in 2021. De Portugese autoriteiten hebben vermoedelijk de ouders gearresteerd die hun twee jonge kinderen achterlieten in een bosgebied in Portugal. De Franse jongetjes van 3 en 5 jaar oud werden dinsdag gevonden langs een afgelegen weg bij Monte Novo. Volgens de politie zijn de kinderen gezond en worden ze momenteel opgevangen door een pleeggezin. Voor de tweede dag op rij is het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel overvol. Daardoor verblijven tientallen alleenreizende mannen op het grasveld voor het centrum, zonder duidelijkheid waar zij de dag zullen doorbrengen. Volgens het COA worden momenteel alleen vrouwen en kinderen toegelaten. Mogelijk worden asielzoekers overgebracht naar noodopvang in Stadskanaal of Amsterdam. Dan nog het weer. Vannacht zijn er eerst brede opklaringen, maar later neemt vanuit het westen de bewolking toe. De temperatuur daalt naar ongeveer 8 graden. Er staat weinig wind. Morgen beginnen bewolkt, maar in de loop van de dag breekt geregeld de zon door. Plaatselijk kan een lichte bui ontstaan bij een matige westenwind. Het wordt zo'n 23 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: FM Lloyd en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden, zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is deze locatie slechts voor één nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. De overwinning van Ajax op Groningen in Volendam is gisteravond uitgelopen op stevige ongeregeldheden. Kort na het fluitsignaal sloeg de sfeer rond het stadion om en werd het onrustig. De politie moest Groningse supporters weghouden bij de Ajax-aanhang en dreef relschoppers door de omliggende straten. Door de aanhoudende onrust kon de spelersbus van Ajax lange tijd niet vertrekken. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de bus te bewaken achter de politielinies. In het noordwesten van Spanje is woensdag een 2-jarig meisje overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur was intussen opgelopen naar 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat, mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En bij een aanval op een ranch in Honduras zijn gisteren 10 arbeiders om het leven gekomen. Persbureau Associated Press meldt op basis van politiebronnen dat gewapende mannen het vuur openden op een groep werknemers. Het was niet het enige geweldsincident die dag. Eerder vond er al een aanval plaats in Omoa, vlakbij de grens met Guatemala. En daarbij kwamen 6 politieagenten om het leven. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent. Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
6: Solo Radio, Solo Radio. De mooiste muziek.
7: Dit is het nieuw.
8: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
9: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had er eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang en Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
8: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: uit te vieren met Freer de Vries.
1: Een heel bijzondere goedemorgen. 4,5 minuten over de klok van 7 uur. We begonnen met de Cats en Come Sunday, opgenomen in Amerika. In de top 40 in 1974. Het komt van het album Hard to be Friends. Zo, vrijdagochtend. 22 mei alweer. 2026. Veel mooie muziek vandaag. The Traveling Wilburys. Vitesse hebben we. Albert West. Ja, veel meer. En een hele mooie nieuwe van de Rolling Stones. Dus blijf luisteren naar Uit de Veren. Ja.

Traveling Wilburys en Handle With Care. En ik noemde al de leden op die dit allemaal opnamen. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Dit gaat helemaal niet goed hier. Hij wil niet teruggaan. Nou, dan gaan we hem even opnieuw opstarten. En dan zetten we hem gewoon in een andere. Huppakee. Dan gaan we het hier proberen. Zie je wel. Dan gaat hij wel goed. Silence is Golden. The Tremolos op Radio Emmeloord.

0: prachtige close harmony van de Tremolo's en Silence is Golden.
1: Het geluid van jouw muzikale herinneringen hoor je hier. Radio Emmeloord op de Middengolf. AM 747.
0: En daar draaien we er eentje uit Nederland. De groep Vitesse, onder leiding van drummer-zanger Herman van Boeien. Dit is Good Looking.

0: Countdown.
1: 7-4-7.
0: Dit is Radio Emmeloord op 1470 AM, DAB Plus en wereldwijd op www.radioemmeloord.nl. Radio Emmeloord, muziek vanaf de zeebodem.

Het album Harvest uit 1972 hoorde je Heart of Gold. En de achtergrondzangeres was natuurlijk Emmylou Harris.

0: Non, mais il fallait que je donne quelque chose. Brian Hyland. Itchy bitchy teeny mini, yellow polka dot bikini. Guess there isn't any more. Ik zou maar in het badhokje blijven met een kachel erbij. Anders dan weet ik het ook niet. Uit de veren 747@gmail.com. Daar kun je reacties heen sturen. Dit is normaal. 8:05 op Radio Emmelo. De boer, dat is de kerel.
1: Die werkt er zomer en winter.

0: Normaal. En de boer, dat is de kerel.
1: Dit is Radio Emmeloord. Op Middengolf 747 AM.
2: Onbekend, maar niet onbemind.
0: En dat is er vandaag een hele mooie. Dat is er eentje van Ocean. En dat heet Put Your Hand in the Hand.

Extreme uit 1999 en Love Song. Hij heeft een stukje instrumentale, nee, internationale tekst erachteraan. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Naar de klok van 8 uur. En daarna nog een uurtje tot 9 uur zelf. Hier is Barclay James Harvest. Met allemaal Beatles-titels achter elkaar aan. En zo heet het dan ook. Titles.

Clay James Harvest. En weet je wat zo vreemd is? Dit is de enige hit die ze in Nederland hebben gehad, Barclay James Harvest. En het vreemde is, in Engeland hebben ze er weet ik hoeveel hits gehad, maar alleen deze niet. Dat was geen hit in de Verenigde Staten. Nee, Verenigd Koninkrijk. Hier zijn de Yardbirds, 1965. Eric Clapton op gitaar. Heart Full of Soul.

0: Westerlaken, die we beter kennen als Albert West natuurlijk. Dit is Genie, Come Lately.
1: Dit is Radio Emmeloord, op middengolf 747 AM.
0: En dit is een oude, de Rolling Stones. Dit heet Honky Tonk Woman. Ik ga je een beetje voorbereiden op zometeen.

0: 60 alweer.
1: Honky Tonk Woman hoorde je van de Rolling Stones. En ja, het was toch wel even een beetje een aanleiding tot dit.
2: Bij de volgende toon is het 7 uur 47 minuten precies.
1: Want je weet wat we dan gaan doen. Dan draaien we een nieuwe single. En ook dat is er eentje van de Rolling Stones. Ze kwamen afgelopen zondag binnen op nummer 2 in de verrukkelijke 15. En dit is de nieuwe single dus. In the Stars, hier zijn de Stones.

0: ze zijn in de 80 alle drie. Mick Jagger, Keith Richards en Ron Wood. Ze zijn er met z'n drie over, maar oh, wat maken ze nou mooie muziek.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee.
1: Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
2: AM747.
0: Jazeker. Dat was In the Stars natuurlijk. En de Rolling Stones. En dit is ELO. Dit komt van het album Time. Dit is Twilight.

Electric Light Orchestra in Twilight uit 1981 van het album Time. Volgens mij een van de allerlaatste die ze gemaakt hebben. Weet ik niet eens meer. Dit is Smokey. 1975 en Don't Play Your Rock.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Op Saba stoppen ze met het zoeken naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Na 8 dagen intensief zoeken is er nog geen enkel spoor van een man gevonden. De vermiste Nederlander was aan het werk voor Defensie, waar hij meehielp aan de bouw van een communicatietoren. De autoriteiten van Saba lieten afgelopen zaterdag al weten dat de kans dat de man nog levend teruggevonden zou worden niet meer aanwezig wordt geacht. In het noordwesten van Spanje is woensdag een meisje van 2 overleden nadat haar vader haar per ongeluk had achtergelaten in de auto. De buitentemperatuur liep daar op tot 38 graden. Volgens Spaanse media zat de peuter enkele uren alleen in het voertuig. De vader had haar eigenlijk naar de opvang moeten brengen, maar vergat dat zijn dochter nog in de auto zat. Mogelijk omdat hij werd afgeleid door een telefoontje. En asielzoekers die vannacht niet in Ter Apel terecht konden zijn overgebracht naar een sporthal in het Drentse dorp Gieten. Net als de noodopvang in Stadskanaal is de locatie in Gieten slechts voor 1 nacht geopend. Vanochtend worden de asielzoekers weer teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: En nou met de vierde!
3: Net niet top 40.

0: So, in de Harry Zomerop, dat was vreemd. Heel erg vreemd.
1: Uit de veren met Freer de Vries.
0: Dan gaan we dat gewoon zo doen. De Beatles waren dat. Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Van het gelijknamige album. Een album waar ook nog een film over is gemaakt. Met de Bee Gees en Peter Frampton in de hoofdrol. Daar heb ik nooit weer iets van gehoord of gezien. Ik weet het niet. Is die film geflopt of zo? Laat het me weten. Uit de veren 747@gmail.com. En daarvoor hoor je Ventura Highway van America uit 1973. Twee platen die de top 40 niet hebben gehaald. Toch wel de moeite waard zijn om naar te luisteren. En dit is er ook zo eentje. Garland Jeffries en Take Me to the Matador. Take me to

The Who en Baba O'Reilly uit 1971. En daarvoor hoorde je dan ook een hele mooie Falling For You van Lady Antebellum. We gaan terug naar twee Nederlandse broertjes. Alex en Edward van Halen. Later heette ze natuurlijk Van Halen. Dit is het 1986. It heet, why can't this be love?

voor 8:30. Op Radio Emmeloord. Van Halen, Why Can't This Be Love? Lekker muziek voor onderweg. Je moet natuurlijk wel om je snelheid mee te denken. Je wilt wel lekker hard rijden met deze muziek. Memories. Sutherland Brothers and Quiver and Arms of Mary. 1976.

mooie herinneringen aan Arms of Mary van Sutherland Brothers and Quiver. Ja, niet in deze uitvoering. Wij hoorden hem toen heel vaak op het Veenhoop Festival, waar ik was met een vriend van me, met Andries Kleinstra. En daar speelde de Green Apple Music Band. En die hadden hier een hele mooie cover van. Dat weet ik nog. Ja, Andries moet ik een keer uitnodigen hier in de studio. Dat is een hele goede disc jockey ook. Dit is Yes.

0: Heel veel bekende stukjes zitten hierin. Voor de iets oudere luisteraar. Die vroeger keek naar Countdown op Veronica Televisie. En die hebben er heel veel van gebruikt om er jingles van te maken. Owner of a Lonely Heart van Yes.
1: Uit de veren met Freek de Vries.
0: En die draait er eentje van het lijstje van Peter Bruinsma. Die opsturen naar uitdeveren747@gmail.com. Doe dat ook. Je kunt van alles me sturen. Verzoekjes, suggesties. Wat je maar wilt. Op een waarmerking mogen natuurlijk ook. Dit is Pierre Rudd. Uit 2016. Follow the Sun.

0: lijstje sturen met mooie muziek.
1: So follow, follow the sun.
0: Je wou de titel toch nog eens een keer laten horen. Het mag hoor. Xavier Rudd. Follow the Sun 2016.
2: De muziek is oud, oud, oud, maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.
0: En dit zijn de Four Seasons. Met zang van Frankie Valli. 1976. Lekkere muziek hier op Radio Amyloid. Dit is Silver.

0: Four Seasons en Silver Star uit 1976. We gaan terug in de tijd.
1: Yesterplay.
0: En wel naar 1968. The Four Tops. Lekkere Motown muziek. Dit is If I Were a

0: prachtige soulmuziek hier op Radio Emmeloord.
1: Time for Gospel Rock.
0: En dat is deze week Michael W. Smith en een nieuwe Hallelujah.

0: Michael W. Smith.
1: Would you please honor our special guest all the way from Uganda? This is the African Children's Choir.
0: En de daddy horen er ook bij. Een nieuw Halleluja hoor je hier op Radio Emmeloord.
2: Hier hoor je gewoon de allerbeste gouden ouwe.
0: En dit is daar eentje van Gary Brooker. There's no more fear of lying. Welkom op Radio Emmeloord.

Gary Brooker. Zanger yeah. van Procol Harum. Die we ook kennen van heel veel hits zoals Salty Dog. Veel meer. Dit is een solo project van hem. No More Fear of Lying. Terug naar Nederland. Atje van den Berg en Bert Hering. Zij vormden Vandenberg. Ik heb ze live gezien in Ahoy, in het voorprogramma van het Canadese trio Rush. Dit is Burn.

De ene laatste alweer voor vandaag. Adje van den Berg op gitaar en Bert Hering hoorde je zingen. Later zong je ook heel veel reclames in voor Heineken, weet ik nog. Dit was Burning Heart. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Nog veel plezier met de andere programma's van Radio Emmeloord. Er zijn er nog een hele hoop, dus blijf luisteren vandaag. En ik ben er weer volgende week vrijdag om 7 uur. Hier is Peter Gabriel, vroegere zanger van Genesis. En solo had hij ook een hele grote hit. Met deze Salisbury Hill. Tot volgende week. Hoi.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonorreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonorreu geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. Een belangrijke factor is dat mensen tegenwoordig vaak langer wachten met het laten doen van een test. De Verenigde Staten sturen 5.000 extra militairen naar Polen. Dat heeft president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. De bekendmaking volgt op een eerdere verwarring over een besluit van zijn regering om juist troepen weg te halen bij de NAVO-bondgenoot. Volgens Trump is de extra troepeninzet het directe gevolg van de verkiezingen van de nieuwe Poolse president Karol Nawrocki, met wie hij naar eigen zeggen een goede verstandhouding heeft. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas- of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten, en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag vandaag en de lucht warmt snel op. Rond 10 uur is het op de meeste plaatsen al 18 tot 20 graden. De wind waait uit het zuidoosten en in grote delen van het land wordt het straks 25 of 26 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoreu en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaak een specifieke extra hulp nodig hebben. Toch is inhuren niet in alle gevallen de juiste omschrijving. Vaak zijn het ook gewoon vrijwilligers. Dat zijn in de praktijk vaak oud-leerlingen, buurtbewoners of ouders van leerlingen. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Het aantal besmettingen met seksueel overdraagbare aandoeningen zoals gonoree en syfilis is in Europa in 10 jaar tijd fors toegenomen. In 2024 werden er ruim 106.000 gevallen van gonoree geregistreerd. En dat is een verdrievoudiging ten opzichte van 2015. Het aantal syfilisgevallen verdubbelde in dezelfde periode naar meer dan 45.000. En Nederlandse campings worden steeds luxer door de opkomst van glamping en makkelijk uitvouwbare wagens. De noodzaak om met de afwas of wc-rol naar een gemeenschappelijk sanitair gebouw te lopen verdwijnt daardoor steeds vaker. Dat is te horen in een podcast van het Financieel Dagblad. De liefde voor kamperen werd vooral in de coronatijd herontdekt, waarna veel mensen zijn blijven hangen. Vorig jaar verwelkomden de Nederlandse campings 5,6 miljoen gasten en dat is een stijging van bijna 10% ten opzichte van het jaar ervoor. Het weer nog, het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Herfstkleuren. Herfstgeuren. En nu is het tijd voor herfstmuziek. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister recht aan uw toestel.
4: And now, here's the world's greatest DJ.

luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom bij een hele nieuwe aflevering van de muziek van toen. De Gouden Oude Show met de mooiste plaatjes uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Gouden Oude Show. De herkenbare muziekjes van toen allemaal vanuit studio nummertje 2, ondergetekende Jon de Graaf. En waar begonnen we nou mee? Ach, dat is al een hele mooie oude hit van Demis Roussos met Forever and Ever. Ik heb er weer zin in, 2 uurtjes lang. Lekkere muziek die we allemaal kunnen herkennen. We gaan snel beginnen in het programma. Hoe sneller we beginnen, hoe meer platen we kunnen draaien. Dat is meestal het motto van de Gouden Oude Show. Kriskras door elkaar heen. We hebben daar geen speciale volgorde in. Nee, dat doen we gewoon zo.

luisteren een eerlijke plaat of niet soms met Why Do Fools Fall in Love. Dat was er een keer van, nou, dametje Diane Ross. Over amazing platen gesproken, herkenbare muziek van toen, zoals deze. Hier is Neil Diamond. Terwijl ik een lekker bakje koffie binnen zie komen in de studio, doen wij Stargazer.

Dat zijn de mensen in die gele pakjes, in die groene pakjes, in die blauwe pakjes. Je moet maar eens gaan kijken naar zo'n clipje. De gezelligheid spat er vanaf met Show Waddy Waddy met I Wonder Why. Kennen we deze nog uit de jaren 60? Het was toen tijd ook de herkenningstune van het programma van Radio Veronica. Kletskop, hier is Andy Williams.

ze mooi of niet, zoals The Music to What Girls Buy. Dat was er een keer van inderdaad herkenbare Andy Williams. Dit is mooi, dit is mooi, dit is stemmig, dit is stemmig. Hier is Slick.

is de lange uitvoering, maar wat een goede plaat of niet soms met Gloria Gaynor met haar Never Can Say Goodbye hier in die gouden oude show. Met de mooiste hits van toen, uit die jaren 60, 70, 80. We gaan op de Spaanse tour. Jazeker, op de Spaanse tour met ABBA, met de Hasta Mañana.

verstaan er geen klap van. Maar dat doen we wel met de Engelse uitvoering. Die verstaan we wel. Daar staan we Jana van ABBA. Het eerste gedeelte van die gouden oude show. Oh, dit is ook zo'n lekkere plaat. En die zingen we allemaal mee, hè? Of niet? Dus met Marianne Rosenberg.

0: Hebben wij er iedereen op betrapt of niet om zo'n meet te zingen? Ja, ik zie het al. Hè. Iedereen is schuldig eraan. Nou, dat geeft niet. Hè. Dat geeft niet. Er staat geen straf op. Hoor. Nee. Je mag gewoon meezingen met het programma met Marianne Rosenberg. En die lekkere gouden oude hit van toen de tijd met Ich bin wie du.
1: Johan de Graaf.

Dat was toen de tijd een hit maken op radio. Meer Amigo Internationaal vanaf het zendschip De Magdalena op de 272. Met de groetjes aan Wim de Groot. Hè. Die zat toen de tijd aan boord van het schip. De groetjes aan Wim. En ach, hij kent deze plaat uit duizenden. The Diamonds Are the Girl's Best Friend.

dames uit Girls Best Friend, Beatrice Redding, mag ook. Ja, dat moeten we nog eventjes navragen aan Wim wat precies de uitspraak is van deze plaat. Maar het was een oude Radio Mi Amigos hitmaker. Dit is ook zo mooi, deze van de Beach Boys met Breakaway.

vind hem mooi, ik vind hem prachtig deze. Dat is een mooie van de Beach Boys met een Breakaway. Die is ook mooi deze. Die is ook mooi, hè? Het lijkt wel een soort muziek terwijl u werkt met Hans Mond. Weet u dat nog? Op Veronica tussen 9 en 10?

Sorry, Suzanne. Ja, zo mooi van de heren van de Hollies. Eens even kijken op onze studioklok. Ach, ik zie dat we nog tijd genoeg hebben om nog hele leuke plaatjes te draaien zoals deze. Hier is Tom Jones met Love Me Tonight.

0: Jouw muzikale herinneringen
1: hoor je hier.
0: Hoor je hier.
1: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Candy man is here. Now, what kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malt, candy.

een heerlijke plaat of niet soms van Sammy Davis Jr. De kleine junior. Bekend van Barretta, van die tv-serie met Barretta Sim. Dit was die andere grote hit van hem. De Candyman muziek, heerlijke muziek, de herkenbare muziek. Hier in het programma zoals deze. Dit is ook zo'n mooie van Charlie Ritz met Behind Closed Doors.

keer in de show, zo tegen het einde van het eerste gedeelte, met Behind Closed Doors. Dit is ook zo mooi, deze. Grote hits hebben deze mensen gemaakt in de jaren 70. The Cats met Be My Day.

als je het nou het over tijdloos muziek aan het hebben ben, goed Nederlands praten de graaf, dan is dit toch wel een hele mooie, moet ik zeggen, van de Cats. We draaien van de singeltjes. De vinyl aan de linker draaitafel was dit. Be My Day, dit is de laatste. In het eerste gedeelte van de show met The Summer Nights.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Utrecht heeft gisteravond een grote solidariteitsactie plaatsgevonden voor mensen die asielzoekers in Nederland welkom heten. De demonstratie was georganiseerd als tegenreactie op de vele anti-AZC-protesten van de afgelopen tijd. Ondertussen blijft de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel onverminderd hoog. De opvang zat vannacht zo vol dat asielzoekers moesten uitwijken naar andere locaties, waaronder het Drentse Gieten en Amsterdam. Minister Bart van der Brink van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen vanaf volgende week officieel op de vingers tikken. Zij moeten aan de minister uitleggen waarom ze niet meewerken. Op dit moment haalt ongeveer 2 op de 3 gemeenten de doelstellingen van de spreidingswet nog niet. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling. Maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog. Het wordt een zonnige dag waarbij het kwik oploopt tot zomerse temperaturen. Rond 10 uur is het al gauw 18 tot 20 graden. En er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. Later vandaag wordt het ongeveer 25 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de show met Far Far Away van de formatie Sleet. Ja, u weet wel van die kerstplaat heet en die kerstplaat, ja. Een gigantische kerstplaat van Sleet. Maar dit is ook toch mooi, of niet? Soms met Far Far Away. Als ik dan zeg de Una Paloma Blanca, de Little Greenback, de Morning Sky, dan weet je het al, hè, en de Wild World. Hier is de George Baker Selection.

Nelleke, de zangeres, de Joyce Baker Selection. Inderdaad. Met Fly Away Little Paraguay. Dit is ook zo goed, hè? Het Electric Light Orchestra met Olivia Newton-John.

dat blijft toch mooi en dat blijft toch prachtig. En ik draai hem graag in de show met Xanadu, met Olivia Newton-John. Dit is ook mooi, dit. Ja, 1977.

Wat een heerlijke plaat, helemaal uitgedraaid in de show met Go Your Own Way van Fleetwood Mac. Hè, tijd voor een rustig nummertje. Mag ook wel eens een keertje best, hè? De Gypsy Girl van Ferrari.

0: de Gypsy Girl. Een leuke plaat of niet soms van de formatie Ferrari.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Weet je inderdaad de tijd nog van toen? The Year of the Decision. Minister Harry van Doorn, weten we dat nog?

Rivière of the Decision, ja, dat ging niet zo goed voor Veronica, Noordzee en Atlantis. En nee, 31 augustus was het over, uit en sluiten met de zender. Ja, gelukkig hebben we alle opnames nog, dus we kunnen er nog steeds van blijven genieten. En ook met de Gouden Oude Show met Linda Ronstedt.

stapeltjes verliefd. En dan kan je niet meer eten, hè? Dan heb je vlindertjes in je buik en dan weet je het niet meer. Nee, roosje, roosje, roosje. Ja. De gouden oude show met die heerlijke muziek, de herkenbare muziek. Oh, deze is mooi, Nick McKenzie.

0: een heerlijke plaat met niks aan de hand. Muziek van Nick Berendi.
1: Saxofoontje erbij.
0: Dan is het 1-1, 1-1. Kunnen we ook van Jackpot. Ook zo'n muziekje met niks aan de hand. Kunnen we ook wel eens een keertje draaien. Maar eerst eventjes deze van Nick McKenzie. Hier is Lindsay de Pol.

de mooie plaats van Lindsay De Paul, hè, van Sugar Me. Dit was een andere hit van haar met Won't Somebody Dance With Me. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal hier in het programma. Kent iedereen deze? Iedereen zingt er mee met Rob de Nijs, met Dag Zuster Ursula.

0: Amerika.
1: Dat is in één keer fietsen, of niet soms met Rob de Nijs in de show. Heerlijk. De herkenbare muziek. En straks doen we een lekkere knalplaat uit de jaren 60. Ik heb nog geen idee welke, maar ik ga even snel eentje opzoeken. Maar hier is Neil Diamond.

Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig. Die van Neil Diamond met The Forever in Blue Jeans. Muziek uit de jaren 60, beloofd, hè? Ja, als je belooft, moet je het ook doen, hè? Belofte maakt schuld, inderdaad. Hier is de geweldige plaat van de Golden Earring.

De Golden Earring komt ook wel regelmatig voorbij in het programma, moet ik zeggen. Dit is toch goed, hè? Van Dam Dikke Doem was ook zo'n goede plaat. Dom Dom Dikke Dikke Doem heet ze, of zoiets dergelijks. Maar dit was in die andere met de Please Please Go. Eens even kijken op onze klok, want die moeten wij wel in de gaten houden. Oh, nog tijd zat, 1973, de sweep.

0: ik zit mezelf erop te betrappen dat ik hem aan het meenuren ben. Hè, van Mama Mama, de Harlem Songs, was er een van de Sweepers.
1: Dat kan alleen hier.
2: Altijd sfeer en meer.
1: Bij Johan de Graaf, de Gouden Ouwe Show.
0: De Gouden Ouwe Show, we gaan weer terug naar de jaren 60 met The Sickest I'll Never Find Another You.

Never Found Another You. Dat is een mooie opname, of niet soms? Van de Seacast. Zullen we eens een lekkere zomerse plaat draaien? Doen we gewoon een lekkere zomerse plaat. Hè? Dan zeggen we altijd Café Contorte. En dan moet ik ook even de groeten doen. Normaal doe ik dat niet, maar nu doe ik even de groeten speciaal aan Annelies en Emerald. Café Contorte. Ze weten wel waarom.

Toen is er veel gezegd, wat een heerlijke zomerse plaat van Julio Iglesias met Kermee. Als ik het goed uitspreek, hè? Nou, als het goed is, heb ik het goed gedaan. Hè? Hier zijn de Hummus Hummets in die gouden oude show.

Dennis Hummus hier in de show met The Kind of Hush. Langzaam gaan ze weg, toch snel met de volgende plaat. Hier zijn de Beatles.

grote hits hebben deze mensen gemaakt. De Magical Mystery Tour. Dat was er eentje van The Beatles. Ja, moet ik het nog aankondigen of afkondigen? Hoeft eigenlijk niet. Hè? Het is ook zo mooi, The Castles.

En voordat je de R in hebt, is het alweer tijd. Ja, aan het einde van de Rauwe Rover Show voor deze keer. We besloten met de kousels, met de ring, de park en the other things. Dank allemaal voor het luisteren en wat mij betreft tot de volgende keer.

0: al vier. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een groep van ongeveer 100 asielzoekers is vanochtend teruggekeerd bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nadat zij de nacht hebben doorgebracht in een sporthal in Gieten. Voor deze groep was vannacht geen plek in het aanmeldcentrum, waarna zij rond 22:30 met twee bussen naar Gieten werden gebracht. Vanochtend zijn de asielzoekers weer teruggebracht naar Ter Apel. Het is momenteel nog niet duidelijk of er intussen wel opvangplek voor ze is. Het Nationaal Cybersecurity Centrum waarschuwt dat bedrijven en instellingen klaar moeten staan voor een nieuwe golf aan cyberaanvallen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstmatige intelligentie. AI blijkt namelijk aanzienlijk beter te zijn in het hacken dan de mens. Om zich hiertegen te wapenen adviseert het centrum dat bedrijven zelf ook AI gaan inzetten. Examenkandidaten zien tijdens hun toetsen steeds vaker een externe surveillant voor de klas staan in plaats van hun eigen docent. Dit blijkt uit een rondgang van nu.nl. Scholen huren deze buitenstaanders onder meer in omdat er extra budget is voor werkdrukverlichting en omdat leerlingen vaker specifieke extra hulp nodig hebben. En bestaande koopwoningen waren in april dit jaar gemiddeld 4,3% duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Hoewel de prijzen dus nog altijd stijgen, vlakt de groei wel wat af. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. De woningprijzen zijn de afgelopen jaren flink toegenomen. Na een piek in juli 2022 volgde een periode van daling, maar sinds 2023 zit er weer een stijgende lijn in de huizenprijzen. Het weer nog vandaag verloopt zonnig en warm met temperaturen die variëren van 24 graden in het noorden tot zo'n 29 in het zuiden. In de middag ontstaan er wel wat stapelwolken, met name in het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnige en warme dag. Het wordt dan 23 graden in het noorden en 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur. En Johan is terug morgenochtend om 7 uur met de nieuwe Gouden Ouwe Show.

Ja, prachtig nummer van Willie Nelson. En op deze prachtige, zonnige vrijdagmiddag wens ik een goede middag voor alle luisteraars via de Middengolf, DAB Plus en online. En daarnaast ook Hilda Buis, Bert Beugeling, Willem Keekstra, Nelly Slump en Annie Jochems.

waren wij maar zo vrij, want ze zijn gebonden aan de buren en gebonden aan zichzelf, aan hun streven naar succes.

Ja, ik dacht, het is tijd voor mijn lijflied. En natuurlijk Armand, dat is juist de pest. Herman van Loenen uit Eindhoven, of daar in de buurt. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, die fantastische stem van Johnny Cash. En net bracht Annelies weer de vrijdagmiddag lunch. En ik wens iedereen vanuit deze studio weer een smakelijk eten.

Ja, het onmiskenbare geluid van de Bee Gees uit Australië, My World. En Annelies en ik hebben de zolder een beetje opgeruimd, dus we gaan straks allemaal spullen naar of het goed brengen of naar de stort. Want ja, het is voorjaar en dat is de voorjaarsopruiming.

0: zijn de...
1: Uit het nieuws. Het ledenaantal van Nederlandse politieke partijen steeg vorig jaar met ruim 57.000 mensen. De Britse politie hield vannacht in Barnet en Watford. Zij spioneerden vermoedelijk voor Iran. Nederlands gasgestookte elektriciteitscentrales verbruikten vorig jaar 17% meer aardgas. En luchtvaartmaatschappij Eurowings stuurt een Airbus A320 naar Riyadh om 150 Duitse toeristen op te halen. Het weer nog even. Vanmiddag zorgen sluierbewolking en Sahara-stof voor een wazige lucht waarbij de zon niet fel zal schijnen. Bij weinig wind stijgt de temperatuur naar maximaal 19 graden in het zuidoosten. Aan de kust verschijnen stapelwolken, daar koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Salvador Adamo. En ik zat wat te mijmeren over Radio Emmeloord. We hebben dus allemaal toegezonden programma's, maar ook live programma's. En dat gaat via internet en via telefoonlijnen of glasvezellijnen. En er zit heel veel tussen. En het is heel gemakkelijk dat ineens die lijn wegvalt. Dat is toen met corona gebeurd, omdat heel veel mensen de hele dag online zaten. Maar het gebeurt nog regelmatig. En dan valt de uitzending weg in de server. En als ik er dan niet ben, dan hoor je non-stop. En anders zet ik het kanaal er weer in, of Annelies doet dat. Maar het is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. En er kan natuurlijk makkelijk iets fout gaan.

Fleetwood Mac. As Long As You Follow. En de komende band die heeft ooit in 1983 opgetreden in Emmeloord. En ik was daar en ik hoorde eigenlijk alleen maar gillende keukenmeiden. Maar gelukkig was ik zelf ook een beetje stoned.

De Dolly Dodds met een nummer van Manfred Mann. En dit nummer kwam uit 1982. En ik denk dan aan alle medewerkers van Radio Emmeloord. En ik heb gisteren een lijstje gemaakt van alle mensen die al meer dan 5 jaar programma's maken. En dat is gewoon de meerderheid. En daar draai ik het volgende nummer voor.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. Qatar Airways keert dit jaar geen bonussen uit aan de bijna 60.000 medewerkers. Door de oorlog in het Midden-Oosten en de verstoring van het luchtruim heeft de luchtvaartmaatschappij tienduizenden vluchten moeten annuleren. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

dat was een nummer wat precies paste bij het hippiejaar 1967. De Rolling Stones met She's Like a Rainbow. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Madonna, die had last van borderline. En er zijn er wel meer mensen die er last van hebben. Ik heb ook nog een boek over. Soms denk ik wel, als val ik er ook onder. Ik heb geen idee. Ik zit trouwens op Facebook wat foto's te bekijken van Johnny Walker en Robbie Dale op weg naar de Miamico Radio Caroline. En ik denk dat dat ergens in 67 was. Want de Miamico was eerst de boot van Radio Atlanta. En later van de tweede Radio Caroline South op 259. En ik heb er toen vaak naar geluisterd tussen 64 en 68. En een goede middag voor Hans van Dijk, Jan Oosterveen, Kees Koopman, André Vinken en Johan de Graaf.

De Rodies hadden een hit met Take Her Home. Dit was Just Fancy. En voor mij kwamen ze uit Drenthe. Ik weet het niet zeker meer. Als u denkt, ik wil een verzoekje aanvragen, of ik heb een playlist, of ik heb commentaar, dat kan allemaal via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Dr. Hoek met zijn piratenlapje voor zijn oog. Ik wist niet of hij dus alleen oogblind was of niet. Dat is me niet bekend. Maar in ieder geval, het was zijn imago. Dokter. Ja, Dr. Hoek en de Medicine Show. En hier zijn de Shadows. MUZIEK

0: En de headlines
1: uit het nieuws. Kabinetsleden herhalen dat opnieuw gas winnen uit het Groningerveld niet gaat gebeuren. Het is de vraag of de Nederlandse spoorwegen reizigers in de toekomst op dezelfde manier blijft compenseren bij stakingen. De NS bekijkt nog eens de regeling die daarvoor is opgezet. De Nederlander Remco Reinders kan de nieuwe topman worden van het Duitse moederbedrijf van onder andere de Mediamarkt en Saturn. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het op veel plaatsen 18 graden en zo'n 20 zelfs in Limburg. Ook vanavond droog en vannacht koelt het af naar 5 graden.
2: En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

Hammerstein und Eisenbricht van Dravi Deutscher. Ja, die hoorde ik vroeger vaak in de jukebox. Je weet wel, Wurlitzer, Seaburg en Rockola of zoiets. In ieder geval, dat waren nog eens tijden en het klonk goed. En ik wil graag een jukebox kopen, maar ze zijn aardig aan de prijs.

Ja, dat was de titel en dat was de Elvis Presley, de Elvis de Pelvis. Hè, dat is, heeft te maken met zijn heupen, dat hij zo vaak heupwiegde. In het begin dan gingen de discjockeys in Amerika, die braken zijn platen door midden, omdat ze dachten dat kan allemaal niet in dat keurige Amerika.

De Nijs met foto van vroeger allemaal. Mijmeringen, herinneringen. En dat wil Radio Emmeloord je ook brengen. Gewoon hoe het vroeger was. En ja, die muziek, dat heeft allemaal wel een verbinding met een bepaalde gebeurtenis. Dit was het dan weer voor vandaag. Ik wens u een prettig weekend met veel zon. Ik ben terug maandag om 12 uur. Om 2 uur komt Peter de Wit met een oude top 40. Ik wens u ook daar veel plezier bij. En graag tot de volgende keer.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Het is net 3 uur geweest. Hij heeft ze niet allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter de Wit.

0: Oh, 13 mei 1972, de top 40 van 50 jaar geleden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord op de Middengolf. DAB+, een uur na uur de wereld rond via www.radioemmeloord.nl. Oscar Harris en de Twinkle Stars in de top 40 van 50 jaar geleden op nummer 40. In de zevende week, met andere woorden, daar is het gat van de deur. Vorige week stond hij nog op nummer 21, dus het gaat heel snel bergafwaarts met deze prachtige plaat. In deze top 40 hebben we 6 nieuwe binnenkomers. De allerhoogste nieuwe binnenkomer treffen we op nummer 10. Waanzinnig. En de eerste nieuwe binnenkomer vinden wij op nummer 39.
1: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40 met Peter.

Pepper May, oh May. Peter and the Rockets, een oud alarmschijf op nummer 38 vorige week op 35, oftewel drie plaatsen verliest in de tiende week notering. Het is Radio Emmeloord op de Middengolf, AM747675DAB+, en wereldwijd via radioemmeloord.nl. Fijn dat je erbij bent. Het is vandaag zaterdag, het is 14 mei in het jaar 2022. We gaan terug naar 13 mei 1972. Oftewel 50 jaar geleden werd deze top 40 uitgezonden op Radio Veronica. Op de 192 meter in de Middengolf. Alweer een nieuwe binnenkomer in deze top 40. Dit is Ben Kramer. Hoort mij aan de

0: Nou, dan zit je de komende week helemaal niet zo verkeerd. Want vanaf donderdag heb ik een aardig wat regen gezien in Nederland.
1: Ja, ja, ja.
0: Jammer is dat we walking in the ring with the one I love. Dan moet hij wel thuis zijn, anders zit je weer met een probleem natuurlijk. Hè? Het is 10 minuten voor half. Dit is Radio Emmeloord met de top 40 van 50 jaar geleden. Die werd uitgezonden op Radio Veronica 192. Een goed idee, luister naar Veronica. En nu hoor je hem dus op Radio Emmeloord.

De Les Humphrey Singers, we kennen ze van andere prachtige hits. Wat zeg je? Mexico, To My Father's House, ja. Die... Nou, deze heeft het niet heel erg goed gedaan, want vorige week stond hij op nummer 20 en deze week is hij gezakt naar nummer 35. Dus het gaat de verkeerde kant op in de vijfde week notering. Het nummer heette Old Man Moses, over oude mannen gesproken. Dit is Oude Mannen Radio, voor lekker via je buizenradio, die het weer gewoon keurig doet op 675 of 747. En zeker als je meeluistert via de 747, dan heb je echt een mooi mazzel. Daar zenden we uit via een hele mooie oude buizenzender. Het geluid klinkt echt helemaal top. Ja. AM 747, Radio Emmeloord, tevens ook op 675.

Tony Loes op 33, afkomstig van 18 in de 8e week notering. Greenfield en Koek, we gaan weer eventjes gezellig meezingen. Eén plaatsje winst. Vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 33. Deze keer is hij doorgestegen naar nummer 32. Dit is Ronnie Tober en het gaat over een roos in je blonde haren.

waanzinnige muziek hier op Radio Emmeloord. Nieuw binnen op nummer 31, Focus Sylvia. De opvolger van Hocus Pocus, die in 1971 de hoogste positie bereikte. Dat was nummer 10. En House of the King in 1971 in januari bereikte de hoogste positie, nummer 14. De grote vraag is natuurlijk of deze plaat die voorgaande platen zal gaan evenaren. Ja, ik weet het antwoord natuurlijk al. De top 40 van 50 jaar geleden, vrienden. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord. Inderdaad, de invloeden van Thijs van Leer, Focus en Sylvia. Het is 5 minuten over half, zo'n beetje. Betekent dat we eventjes een andere plaat moeten gaan draaien. Ja, dat heeft te maken met het feit dat hij nu in de top 40 staat. En het is een hele andere plaat, dus ik maak weer even een bruggetje.

dat verhaaltje van Me en Julio down by the schoolyard. Het is toch niet zo'n heel goed verhaal, want in de derde week is hij aan het zakken. Vier plaatsen verlies voor Paul Simon in de top 40 van 50 jaar geleden op Radio Emmeloord. Ik heb het al vaker gezegd, hè, wat was dat destijds spannend, hè? Die zaterdagmiddag gebeurtenis bij Radio Veronica tussen 3 en 6. Alle radio's stonden afgestemd op de 192 meter, want we wilden natuurlijk wel horen welke platen allemaal in deze top 40 stonden. Samengeteld uit gegevens van handel en industrie en uiteraard de verkoopcijfers. Hè? Dat was absoluut een feit. Op nummer 28, vorige week op 26, ook op zijn terugweg. Ja, hij gaat ook weer...

gegevens van handel en industrie. Werd er gekeken hoeveel een singeltje verkocht werd. Hoeveel exemplaren van een single werden verkocht. En dat bepaalde natuurlijk je positie in de Nederlandse top 40. De Radio Veronica top 40 destijds. Kan ik me herinneren dat ik vroeger singeltjes kocht voor 4,50 gulden. Ja, uiteindelijk 5,95, 6,50 ook nog wel betaald. Ik ben aan het zoeken geweest op internet. Wat zou een singeltje nou hebben gekost in 1972? En ik lees hier 3,95 gulden. En dan ging je dan met je 3,95 gulden naar de platenzaak. En kijken of ze jouw favoriete single hadden die je had gehoord op Radio Veronica. En dan maar hopen dat hij natuurlijk heel hoog zou komen te staan in de Radio Veronica Top 40. Jaren later heb ik een andere strategie toegepast. Ik wacht al tot het singeltje uit de Top 40 was. En dan was die ietsje goedkoper. En zo kon ik mijn platencollectie redelijk goedkoop aanvullen. Ja. Tegenwoordig heb je alles op MP3 en dan kan je alles overal vinden. Elke plaat, dus je platencollectie is alleen maar voor verzamelaars geld waard. Vind ik helemaal niet zo erg, want ik bedoel, ik heb ze allemaal staan en ze gaan ook niet weg hoor. Dus maakt ook niet uit hoe duur ze worden, toch? Terug naar die top 40 van 50 jaar geleden. Terug naar de Summer of

eerste uitzending van de Evangelische Omroep. Wat zeg je? Oh, dat is niet zo. Jesus was a crossmaker. Judy Sill op 25. Vorige week nog op nummer 22. De vierde week Radio Veronica top 40. Een minuut of vijf voor. Dan hebben we nog één plaat te gaan.

0: uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de

0: minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. Het Rode Kruis maakt zich zorgen over het welzijn van de asielzoekers die buiten bij het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de 25 graden. En op het terrein voor de opvanglocatie is nauwelijks schaduw. Er moet voordat het lange Pinksterweekend begint een oplossing komen die langer duurt dan een nacht. Dat zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje.
1: De historische top 40 met Peter de Wit.

0: dat gaat heel erg langzaam in de derde week. Nederlandse top 40, de Radio Veronica top 40 heet het toen nog. De Two Man Sound, Copacabana op nummer 23, afkomstig van 24, oftewel één plaatsje winst. Dat valt er zwaar tegen, wat een heerlijke plaat toch, hè? Je hoort allemaal op Radio Emmeloord op de middengolf 675-747-DAB+. En uur na uur de wereld rond, en dat doen wij via www.radioemmeloord.nl. We zijn blij dat je luistert tussen de top 40 van 50 jaar geleden, oftewel een historische top 40.
1: Alle hits van toen op een rij. Dit is de historische

Bonnie Sinclair, manjana, manjana. Waar is het klaar? Dat zal morgen zijn. Hè? Nou, niet eerder dan morgen, anders zal overmorgen. Net zoiets als in de kroeg. Morgen is het bier gratis. En dan kom je die dag erna. Ja, mooi niet, hè? Staat hetzelfde bordje en nog steeds. Het is de top 40 van 50 jaar geleden. De top 40 van 13 mei 1972. Die hier hoort op Radio Emmeloord. Vijf plaatsen winst voor Bonnie Sinclair in de derde week notering. Manjana, manjana, manjana. Vorige week op nummer 13, deze week op nummer 21 is die prachtige plaat van de Creedence Clearwater Revival.

9 weken lang in de top 40. Deze week gezakt naar nummer 20. Vorige week nog op nummer 15. André van Duin, het prachtige nummer. Angelique, in deze top 40 horen we 6 nieuwe binnenkomers. We hebben er al 4 gehad. En hier komt de 5e. Het is nog steeds niet de hoogste nieuwe binnenkomer. Op nummer 19. Dit is Neil Diamond, een oud alarmschijf. En zangs.

Dit had een hele mooie, romantische plaat gevonden. I Can't Live Without You, Nielsen op de radio. Hij is wel aan het, hij is wel aan het zakken. Vorige week op nummer 11, deze week op nummer 18. In de historische top 40 hier op Radio Emmeloord.

Klinkt natuurlijk heel positief. I found my freedom. Je hebt hem gevonden. Probeer hem ook vast te houden. Vorige week op nummer 12. Deze week op nummer 16. In de negende week Radio Veronica Top 40. Ik ben eventjes met drie dingen tegelijk bezig. Dat werkt helemaal niet. Ik vind dit trouwens wel een hele bijzondere plaat in de Top 40. In de derde week notering. Vorige week nog op 23. Doorgestegen naar nummer 15.

0: Whiskey en de Iron Horse. Vier plaatsen winst in de derde week top 40. En je hoort ze allemaal op Radio Emmeloord, voor het geval je dat niet helemaal begrepen hebt. Het is 2:58. Het is een hele andere plaat van Johnny Cash. Op nummer 12, afkomstig van 9 na 8 weken. Bivakeren in de Radio Veronica top 40. Het nummer heet A Thing Called Love.
1: 6 foot 6, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying.

0: langzaam rond is deze plaat gewoon op de terugweg, hoor. Vier plaatsen verlies voor de nieuwe Seekers. 7 weken lang in deze top 40. En vorige week dus op nummer 7, deze week op nummer 11. Aan het begin van het eerste uurtje heb ik gesproken over het aantal nieuwe binnenkomers. 6 nieuwe binnenkomers, we hebben er al 5 gehad. En we zitten inmiddels al, ja, in de top 10. Zou die er al aankomen? De allerhoogste nieuwe binnenkomer vinden we op nummer 10. Centje van de Golden Earring.
1: En nu, de hoogste nieuwe binnenkomer in de historische top 40.

oorsprong, hoor. Jongen. The Middle of the Road op nummer 7 afkomstig van 5 naar 8 weken. Radio Veronica Top 40, een oud alarmschijf. Nou, waarschijnlijk heb je wel begrepen welke titel bij deze plaat op. De Talk of all the USA, United States of America. Jongen. Middle of the Road, dat hebben ze een hoop mooie muziek gemaakt trouwens. Deze was ik een heel klein beetje vergeten. Ja. Nou, tot je hem weer terug hoort, dan heb je zoiets van, oh, dat is een leuke plaat, hè? Ja. Je hoort het ook allemaal op Radio Emmeloord. We draaien al die vergeten juweeltjes op de radio. Stationair op nummer 6 in

van The Cats. Het nummer heette Come On, Let's Dance. Ook met de superstip gestegen in de tweede week. Terwijl vorige week kwam hij nieuw binnen op nummer 19. Deze week vinden we op nummer 5 in de Radio Veronica Top 40. Let's Dance. We maken ons op voor het nieuws, weer en informatie. We hebben nog één plaat te gaan. En dan draai ik deze even weg. Dan gaan we verder met Dr. Hook. Oh, mooi, mooi. Het gaat over Sylvia's mother. Een oud alarmschijf op nummer 4.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een

0: bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. Twee mannen zijn gearresteerd omdat ze Rusland zouden hebben geholpen met het uitvoeren van cyberaanvallen en het verspreiden van desinformatie. Daarmee hebben ze Europese sancties tegen Rusland omzeild. Dat denkt de FIOD. Datacentra bij Schiphol en in Dronten zijn doorzocht. Daarbij zijn meer dan 800 servers in beslag genomen. En dan het weer. Vanmiddag is het bijna overal zonnig. Bij weinig wind is het zo'n 24 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Ook vanavond nog een tijdje zonnig weer en vannacht koelt het af naar 12 graden. En tot zover het nieuws.
1: Is Radio Emmeloid op DAB+.
2: Hij heeft ze allemaal op een rijtje. De historische top 40.

0: derde uurtje gerichte hitgevoeligheid hier op Radio Emmeloord. Krijg het een luisterrapportje binnen, hartstikke leuk. Ook in het centrum van Deventer, een perfecte ontvangst van AM675. Dank daarvoor, daar zijn we heel blij mee. Luisterrapportjes zijn uiteraard van harte welkom. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. De historische top 40 was wel een top 40 van 50 jaar geleden.
1: Van toen op een rij. Dit is de...

0: 6 weken lang in de Radio Veronica Top 40. En hij bivakkeert dan weer een paar weekjes op nummer 1. Of veel stationair op nummer 1. Apretra van Vicky Leandros. Daarvoor horen we de Memories van Earth and Fire. Ook al stationair op nummer 2. En dan denk je natuurlijk, het is een minuut of 12 over geworden. De Wit heeft niks meer te doen de komende tijd. Nou, jawel hoor, jawel, jawel. Ik laat je toch niet zomaar achter. Ik heb nog de tipparade.
1: Alle hits van toen op een rij.

voor de mensen die denken van jongens, het is vandaag zaterdag. Klopt jongens, het gaat over een beautiful Sunday. Nieuw binnen in de tipparade op nummer 30, Daniel Boon. Heerlijke plaat trouwens. En op nummer 29, nieuw binnen, Isn't Life Strange van de Moody Blues. Die slaan we over, want we hebben het niet ongelooflijk veel tijd om 30 plaatsen te draaien. Dan moet ik ze heel snel draaien en daar heb ik helemaal geen zin in. En ze komen zeer zeker ook nog wel terug in de top 40 over een paar weekjes. De top 40 van 50 jaar geleden. Deze is van Louis Neves.

aan trouwens. Wel vrolijk, hè? Je hoort het allemaal op Radio Emmeloord. Ik heb het al verteld, hè. In Deventer komen we prima binnen op de AM675. In Friesland en verder buiten op AM747. In de Noordoostpolder op DAB+. Heb je nog een luisterrapportje in te sturen? Vinden we hartstikke leuk. Doe dat gerust. Studio apenstaartje radioemmeloord.nl. Studio@radioemmeloord.nl. Dan zullen we eventjes kijken of we daar gewoon, of dat gewoon op de radio kunnen melden. Hartstikke leuk. Je mag ook trouwens even een bericht sturen naar 0650 3x5 3x0. Ook wel leuk, hè? 0650 3x5 3x0. Niet bellen, wel appen.

Alaska of New Mexico. Klinkt heel erg vrolijk, hè? Maar als je naar de tekst luistert, dan heeft hij zoiets van ik wil naar huis toe. Dus heeft hij toch wat minder naar zijn zin natuurlijk. 2 minuten over half, dit is Radio Emmeloord op de Middengolf DAB+. En uur na uur, de wereld rond via www.radioemmeloord.nl.

vroeger op Radio Veronica, de zeezender Veronica, had je natuurlijk een bril voor mij van de bril mee. Een prachtig montuur en waarachtig niet duur. Dus ik opeens aan denk, ik kan er ook niks aan doen, jongens. Het mag op de radio, want bril mee bestaat niet. Dit is overgegaan in een hele grote maatschappij. Ja, ik noem geen naam, dat doe ik niet. Zo'n beetje 8 minuten over half. Je luistert naar Radio Emmeloord op de Middengolf 675 747 DAB+. Het is zaterdag, het is 14 mei, de top 40 van 13 mei 1972 bij jou op de radio. Aanstaande vrijdag wordt het programma herhaald. En zo heel af en toe hoor ik hem nog een keertje voorbij komen bij Radio Emmeloord. Dat kan allemaal gewoon hier op Emmeloord.

Kenny Loggins tezamen met Jim Messina. Jongen. De tipparade van 50 jaar geleden, oftewel van 13 mei 1972. Je hoort hem hier op Radio Emmeloord.

zo wel zeggen, die is er tussendoor geslipt. Je hebt helemaal gelijk, jongens. Deze hoort eigenlijk op nummer 10 gedraaid worden. Ik kan er ook niks aan doen. Dustin Miller. De Rocketman van Elton John. Ja, ik vind het ook heel bijzonder. Ik heb geen idee, jongens. 5 minuten voor geworden alweer. Dus we moeten de plaat helaas wegdraaien. We draaien nog een plaat die deze week op nummer 3 staat. Vorige week op nummer 4.

0: is 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Wingtech heeft in China een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse chipfabrikant Nexperia en een aantal bestuurders. Nexperia is een dochterbedrijf van Wingtech, maar de ondernemingen zijn sinds vorig jaar verwikkeld in een flinke ruzie over de controle van de chipmaker, waar ook een verlies mee is gemoeid van 1 miljard euro. De jongen die wordt verdacht van een telefonische bedreiging tegen een Joodse school in Amsterdam blijft 3 dagen langer vastzitten. Wat de bedreiging precies inhield, wil de politie niet zeggen. Het onderzoek is nog niet afgerond. In maart dit jaar ontplofte er bij de school een explosief en moesten leerlingen een dag thuis blijven. Asielminister Bart van den Brink verwacht niet met alle gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet te kunnen spreken. Dat zei hij vandaag vlak voor de ministerraad. Het tv-programma Nieuwsuur meldde gisteren dat de minister gemeenten die niet genoeg asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers worden getikt. De Verenigde Staten zien enige beweging bij Iran in de onderhandelingen over vrede. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gezegd bij een bijeenkomst van de buitenlandministers van de NAVO in Zweden. Op welke vlakken Iran bereid is tot concessies, zei hij er niet bij. En dan het weer. Ook vanavond nog een aardige tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar 12 graden. En ook morgen een zonnig.

0: En behoorlijk warme dag. Temperaturen tussen de 24 en 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

beste vrienden, hier zijn we terug voor onze 224ste uitzending. En deze keer zenden we live uit vanuit Spanje, zeg maar. Live from Torrevieja. Jawel, u hoort het goed, lieve vrienden in België, Nederland en eender waar u luistert. Hitriders op vrijdag, live vanuit Spanje, live vanuit Torrevieja. En het belooft een zomersuitzending te worden, zeg dat maar. Ja, ook Jacqueline zal van de partij zijn. Ze is mee op het skip beland eigenlijk, ja. Maar daarover straks allemaal meer. Er is wel vandaag geen keuzeplaat van de luisteraars. Nee, daar hadden we geen tijd voor deze week. Dat zou ook niet gelukt hebben hier met onze Hitriders on Tour in Spanje, zeg maar.

0: er dan maar bij nemen, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Bedankt aan de voorgaande collega's hier op jouw Hit Radio Station. Eender waar u luistert in België, in Nederland, op DAB+, op FM, op Middengolf zijn we ook te beluisteren. Op AM747 is dat. Op DAB+, via jouw mobieltje, op jouw digitale televisie. En noem maar op, jongens. Het kan niet meer op. Vrijdagavond, we staan aan de vooravond van alweer een lang weekend, het Pinksterweekend met andere woorden. Vrijdagavond 22 mei zijn we vandaag.
1: It's Friday!
0: Ja, het is vrijdag.

0: We zijn zo net, we zitten op een boot. Laat jullie eens horen. Kijk eens aan, zeg, kijk eens aan. Zo'n boel mensen die hier meegekomen zijn op ons jacht. Ja, live op de Middellandse Zee zijn we nu uit tot 7 uur vanavond. Ik zou zeggen, geniet ervan.
1: By my side, but then I spent so many nights thinking how

0: Ja, laat jullie nog maar eens horen hier. Dankjewel aan de Hermes House Band en I Will Survive.
1: Beeld u in, lange week geweest. Het is vrijdagavond. Weekend gaat beginnen en je denkt, ik ga vanavond niet koken. En dan begint de horror. Er ontbreekt iets. Ik durf dat hier eerlijk zeggen, ik heb daar al voor gehuild. Dat is echt iets, ja, ik weet het. Maar het overkomt mij ook wel heel, heel vaak. Oh my god.
0: Ja, dat kan je natuurlijk overkomen op een vrijdagavond als deze. 22 mei 2026, 224ste uitzending. Live vanuit Torrevieja in Spanje.

0: Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar weet je moeder wel dat je hier bent?
1: Ja, ja.
0: Oh ja, ja. Oh, dan ben je hartelijk welkom natuurlijk. Eind jaren 70 met de Zweedse band ABBA en Does Your Mother Know? Ja, Spaanse klanken, zo hoort het te wezen vandaag. En daarvoor keren we terug naar dit gouden tijdperk voor deze damesband. Je hoort het, Shana. Eigen versie van Eviva España. Komt u er nu pas bij? Hartelijk welkom.

En ja, hoor, daar worden onze eerste danspasjes al gezet hier op Skip. Ja, leuk. Just put your hand in mine. Ja, want ze wil met dit soort muziek de Decoy Emeralds. En feel the need in me. Toch gezellig als je die mensen zo bezig ziet hier op het dek. Leuk, leuk, leuk vinden wij dat. We gaan er nog eentje bij doen, zodat ze nog even kunnen doorgaan met lekkere swing hier op het dek. Hier is U-Tex.

0: Easter weekend. We samenweer voor een lang weekend. Drie dagen feesten, zeg maar, want de meeste onder u zijn maandag waarschijnlijk ook wel thuis.
1: Herinnert u zich deze vroeg?

nummer toch wel van een geweldige artiest. Ja, uit de Spaanse grondrijen, deze Julio Iglesias. Un canto a Galicia. Ja, het is hier redelijk druk, moet ik zeggen. Met al die boten hier, jongens, stop eens met die klaksong alsjeblieft. Zo horen wij niks meer van onze muziek. Hoe is dat nu toch mogelijk, zeg?

0: Two Man Sound, Ludeprek en de Zijnen. En een geweldige plaat toch wel. Intussen is Jacqueline hier ook in de studio op het dek binnengewipt, zeg maar. Dag Jacqueline.
1: Dag Charles.
0: Hallo, hoe gaat het ermee?
1: Heel goed, ze is hier lekker warm.
0: Ja, dat kan je wel zeggen. Ik heb het ontzettend warm en ik weet niet, ja, we zijn die temperaturen niet gewend in België en in Nederland is het momenteel een stukje frisser dan hier in Spanje.

0: 016, 017, zo noemen we de bende zichzelf. Het leven is goed in mijn Brabantse land. Ja, maar wij zitten wel met onze hitriders in Spanje. Jacqueline, hoe voel jij je hier nu op dat dek, hier in onze geprovisieerde studio, zeg maar?
1: Ja, het is hier heel fijn weer om... het is van vorig jaar alleen dat we daar geweest zijn. Ja. En ik vind het heel fijn voor nog een keer daar terug te gaan. En ook voor mijn goede vriend Johan Folijn terug te zien. En zijn lieve, lieve hond Dora. En ondertussen heeft hij daar ook nog een hond bij. Feurtje, dat is nogal een kapoentje ook.
0: Ja, ja, ja, inderdaad, dat is zeker een kapoen. Zeg Jacqueline, ja, er zijn hier ook een heleboel Belgische mensen dus komen aanschuiven op het dek. En die amuseren zich rot. Ik veronderstel dat jullie, of dat jij beter, die mensen af en toe ook wel eens voorziet van een hapje en een drankje.

toch wel geweldig om te zien hoe de mensen hier aan het dansen gaan op het schip. Ja. En wij hier maar zitten in onze geïmproviseerde studio. Ik en Jacqueline houden alles hier een beetje in de gaten, zeg maar. Terwijl de mensen zich buiten rot amuseren. Onder andere op deze muziek van Donny Albert en Sugar Pie Honey Punch.

0: vandaag. En vertel eens, Jacqueline, want nu zitten we in Spanje. Ik veronderstel dat je nu wel iets heel anders gaat klaarmaken dan wat je gebruikelijk doet in België. Zeg het eens.
1: Ja, Jos. Dus ik heb hier met mijn vrienden ondertussen lekkere verse sangria klaargemaakt met lekker vers fruit.
0: Oh.
1: En we hebben daar een beetje hapjes bij gedaan. En nadien gaan we lekkere paella klaarmaken. Dus iedereen helpt een handje mee met mij. En als dessert hebben we nog een ijsje in petto. En nadien voor een afzakkertje een lekkere limoncello.
0: Mm. Zeg Jacqueline, hoe lang zijn jullie hier eigenlijk nu? Allee, hoe lang ben jij hier al in Spanje?
1: Ja, dat zal toch ondertussen bijna 14 dagen toch zijn.
0: Ja, kijk eens aan. En vandaag maar pas voor de eerste keer een live-uitzending vanuit Torrevieja. Ja. Dat is een beetje voorbereiding aan. Komt er een beetje aan te pas natuurlijk, hè, Jacqueline?
1: Ja, en dan ook nog de uitstapjes dan we maken en zo.
0: Ja. Maar wij hebben hier toch al veel mensen gezien die we kennen vanuit België en vanuit Nederland. En dat doet ons natuurlijk een geweldig plezier. En het is leuk om te zien hoe de mensen zich hier amuseren. De beste muziek hoorde hier van ons tot 7 uur vanavond live vanuit Torrevieja in Spanje. 224 stationing. En we zijn vandaag 22 mei.

0: begin van de jaren 80, zeg wel. Hey Junior, Mama Used to Say. Geweldige sound, geweldige beats. En dan op een vrijdagavond als deze, live vanuit Spanje. En we draaien alles een klein beetje om, zo te zien. Ja, Bart van Leeuwen is nog niet langs geweest. De Jukebox Klassieker, maar wie komt er zo meteen aan? Kijk, hij is hier.
1: Jukebox Klassieker.

is toch wel een echte shoebox-klassieker. Dit uit 1951. Winfred Alfred. The Black and White Rush. Het is 3 minuten voor 6 uur. Graag tot straks na 6 uur.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Italië roepen Israël op te stoppen met nieuwe nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens de landen neemt het geweld daar toe en raakt een vredesoplossing verder uit beeld. Ook zouden de nederzettingen in strijd zijn met het internationaal recht. Israël zou het beleid nu moeten terugschroeven om verdere spanningen te voorkomen. In het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. En in De Bilt is vandaag voor het eerst dit jaar de grens van 25 graden bereikt. Daarmee is de eerste officiële zomerse dag van 2026 een feit. Volgens meteorologen komt die zomerse temperatuur ongeveer een week later dan gebruikelijk. Ook de komende dagen blijft het warm. Met zaterdag lokaal zelfs kans op 30 graden in het binnenland. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Back. Way back. Back into time.

Ja, daar heb je terug zo'n valse start. Vorige week hadden we dat ook in ons programma. We gaan het nog eens opnieuw doen. Waarschijnlijk is het hier een klein beetje te warm aan het worden in Spanje. Ja, die computers die kunnen niet tegen die warmte. Ons excuus ervoor. Hier is Toto als eerste in het tweede deel.

0: Ja, dat moeten we dan ook niet hebben, toch wel? Nee. Ja, wat loopt er hier allemaal verkeerd, zeg? Wat loopt er hier allemaal verkeerd? We gaan eens even opnieuw, kijk. Ja, dat is als je op verplaatsing zit in een geïmproviseerde studio.
1: Een hele zomer lang.
2: Het is over op je radio.
1: Meer muziek en minder bla bla bla.
0: Ja, minder bla bla bla. Dat mag je wel zeggen. Oh, kijk daar. Ja. Daar is die vervelende boot weer met die klaxon. Jong, ga toch eens op. Het is 5:05. Hartelijk welkom in het tweede deel Hit Riders op deze vrijdag namiddag. Of moeten we zeggen vrijdagavond. Ja, hier is het nog volop zon. Dus het is hier eigenlijk nog een flink stuk in de namiddag hier in Torrevieja.

0: Een nummer uit 1979 van de Sparks en Pieter Klak. Intussen is Jacqueline hier terug even binnengewipt in onze geïmproviseerde studio, zeg maar. En zij wou toch wel ook wel het een en het ander nog vermelden. Jacqueline, vertel eens, hoe is het al geweest in Spanje en wat zijn de vooruitzichten nog? Hoe gaat het verder de komende dagen, zeg maar?
1: Ja, Jos, dus het is hier al super plezant geweest.
0: Ja, ik hoor het precies. Je hebt al veel gezongen vandaag precies.
1: Ja, ja. Mijn stemmetje is ja, het een beetje aan het begeven.
0: Ja, ik hoor het. Ja, ja. Ja, wat zou je willen met al die mensen hier op het jacht?
1: Ja, en veel praten vooral, hè.
0: Ja, ja, ja. En hapjes en drankjes moeten maken, zo. Ja.
1: Ja, ja, het is dus druk geweest.
0: Wat zijn de plannen nog voor de komende dagen hier in het warme zuiden, zeg maar?
1: Dus het komende weekend gaan we terug afzakken richting België, jammer genoeg. Maar we gaan wel een paar tussenstopjes maken. In Valencia gaan we een keer ook nog een beetje op verkenning gaan. En van Valencia gaan we dan nog doorrijden naar Frankrijk. Dan gaan we nog even stoppen bij de champagneboeren. En daarna zal het jammer genoeg thuis zijn. En ja, dan begint de was en de plas.
0: Terug richting België. Ja. Maar ja, eigenlijk moet je er niet om treuren, Jacqueline, want als je ziet, de afgelopen dagen was het niet zo'n best weer in België en Nederland. Jammer natuurlijk voor onze luisteraars daar, maar ik zou zeggen, mensen, kom vlug naar hier als je kan. Hier is het een stukje beter, elke dag zo rond de 7, 28 graden. En weinig of geen bewolking, dus ja, echt aangenaam weer op dit ogenblik. En ja, ik zou zeggen, wij gaan er hier tot 7 uur toch nog een flinke lap op geven, Jacqueline, is niet?
1: Ja, zeker. En ik breng zeker de zon mee naar België.
0: Voilà, dat is beloofd. Dat gaan we zeker doen.
2: Esta es It Riders, transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos van den Bos. Buenas noches.

0: Is dat een tijd geleden, zeg, de elektronica's.
1: De hits knallen uit je radio.
0: Ja, de elektronica's waren dat en de vogeltjesdans. Op aanvraag hier op het dek, deze van Roy Orbison.

1974 voor Danny Christian. En nog wel gezongen in het Duits, deze Rosamunde. Ja, van de ene grote meneer naar de andere grote dame, zeg maar. Is voor ons maar een kleinigheid hier in Spanje, ja. We draaien deze geweldige Helene Fischer.

0: dan deze uit 207. De doorbraak kwam er toen voor deze. Jeroen van der Boom. Ja, je bent zo. Geweldige hit. En je kan hem bij de klassiekers rangschikken, zeg maar. Het is nu tijd voor dit.
1: Dit is een echte popcorn klassieker.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.
0: Ja, gaan we dat niet eens even gaan starten?
1: Dit is een echte popcorn klassieker.
0: Voilà, zo moet het zijn, Jos. Ja, zo zie je maar.
2: Après un film de science-fiction qui t'a fait peur.

En ik zeg altijd, op één been kan je niet staan, Jos. Nee, je moet altijd zorgen dat je twee benen hebt. Als je weet wat ik daarmee bedoel, dan bedraai je er nog eentje bij in dat genre.

0: Moore scoorde er een groot hit mee in 1973. Hey, Mr. DJ. En dat zal hij waarschijnlijk wel te danken hebben aan die geweldige saxofoonmuziek erin.
1: It's a flashback.

0: Ja, ons hebben ze toch anders aangeleerd destijds, hoor. 1 en 1 is 2, zeiden ze. Ja, de juf zei dat toch. Maar voor de, volgens deze Medicine Head, zo noemt hij, ja, is 1 en 1, 1. Simpel, toch?
1: Yeah, man. Yo, man, hold on, man. Y'all got turn them radios up. Y'all got turn them up.

0: nummer. Geweldige klassieker intussen geworden deze. Dan Hartman. Instant replay. Ik heb hem grijs gevaaid destijds in de Vlaamse discotheek deze. Ja, dat zijn ze van die platen. Als je die hoort, dan kan je niet meer stoppen. Dan moet je, ja, moet je op de dansvloer gaan staan. En dat is ook zo te zien hier op het dek van ons schip. Hier, ja, ons geïmproviseerde studio, zeg maar. Maar ik en Jacqueline, alles, alle touwtjes hier, die moeten, ja, hoe zeg je dat? De touwtjes vasthouden. Ja. Ja, we gaan die mannen hier een klein beetje laten uitblazen nu op deze coverversie van Peter Maffay. Gebracht door, hoe heet hij ook alweer? Frank Galan, inderdaad, komt uit België. De man heeft enorm veel succes gekend in Duitsland. Zijn eigen versie van Do heet gewoonweg Do. Geweldig nummer toch?
1: Ay, en tus ojos, tantas cosas.

Ja, en Frank Gelaan die is hier binnenkort ook aanwezig in Spanje op de Fiesta Blanca. Dat gaat door op 6 oktober. En kaarten daarvoor zijn nog steeds te bekomen aan 45 euro plus 1 euro voor het goede doel. Je hoorde zijn versie van Doe van Peter Maffay en het heette bij hem gewoonweg Doe.

0: Ja, en op die witte straatwijzer of die Fiesta Blanca komen een heleboel Vlaamse artiesten, waaronder ook dus Frank Galan, zeg ik zo net. Intussen starten wij misschien even wat
1: de
0: muziek.
1: De Rubberelaars.
0: Ja, dat is op aanvraag.
1: Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalenvissen was, door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalenvissen op je zondagse schoenen, door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag, meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geeft u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind. Kaplaarzen. Fijne, rubberen kaplaarzen. Met winterkapjes erbij. Rubberen laarzen, van die bruinen, wel een beetje poepkleur. Kaplaarzen, als ze maar waterdicht zijn. Kaplaarzen, kaplaarzen, maar dan voor rubber. Rubberen laarzen, voor manus hier, om genade te vissen.
0: Heel veel op aanvraag hier op het dek. Dan komen vragen. Heeft u die plaat bij Van Dingetje? Natuurlijk hebben wij die. Jongens, destijds in de jaren 90 werd daar.
1: Knappe rubber, lekkende kaplaarzen.
0: Ja. Het volk was uitbundig als je dit draaide in de discotheek, zeg maar. Rubberen kaplaarzen. En intussen was ik even aan het vertellen wie er allemaal komt naar Fiesta Blanca. De feesten die doorgaan dit jaar op 6 oktober. Dit jaar mag je muziek verwachten. En niet alleen muziek, maar ook acte présence van André Gazes. Junior weliswaar. Frank Galan dus komt ook. Frankie D, dat is de houseband die elk jaar erbij is. Ook Nadine maakt er opwachting. Mieke, ja, uit ons eigen Belgelandje, Mieke.
1: Nee, zegt die man, ik verkoop.
0: Jimmy Davis. Sam Horis, en die komt zo meteen aan bod hier in onze 224ste uitzending. Intussen hoorde je ook muziek van The Galaxy, Team News en niemand minder dan Danny Christian. Die gaat er ook bij zijn. Dus kaarten kan je nog altijd bekomen. Je moet dus gewoon kijken op de Facebookpagina van Fiesta Blanca 2026. En dan kom je alles te weten van die witte straatfeesten hier in Spanje. Dit moet onze laatste zijn voor vandaag. En ik zei het net, Sam Goris is er dit jaar.

0: Ja, dus Sam Goris zal er ook bij zijn op 6 oktober op de Witte Straatfeesten hier in Torrevieja, waar wij ook vandaag zijn met onze uitzending. Dus de Witte Straatfeesten gaan door op het Park Antonio Soria. En dat is aan Avenue Delfina Viljudis, nummer 1 in Torrevieja, zeg maar.
1: Tot de volgende keer, hoor!
2: Oh, hij moet het nerveus, man.
0: Ja, ik bedank jullie allemaal voor het luisteren op deze 22e mei. Ik zou zeggen, maak er een gezellig fijn Pinksterweekend van. En wij horen elkaar terug volgende week. Maar er wel vooruit.
3: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
4: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
5: Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de Straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Met een bijzondere hit uit 1988 begonnen we deze editie van de Number One Show. Morricante nam het nummer op in Parijs, waar hij daar illegaal verbleef. Het deed niks af aan het uiteindelijke resultaat. Hij was namelijk afkomstig uit Guinea, maar groeide muzikaal verderop in Mali, waar hij al jong de Girio-traditie en instrumenten als de kora en balafon leerde spelen. Het nummer is niet zomaar uit de lucht gevallen. Kanté vertelde later dat het teruggaat op een traditioneel dorpslied uit de Manding-cultuur. Hij noemde het zelf een lied uit een traditie waarin jonge vrouwen via muziek flirten en elkaar benaderen. Yeke Yeke ontleent zich qua tekst aan een oud herdersliedje rond het mekkeren van een schaap. De melodie komt dan weer uit een Manding-melodie die werd gezongen tijdens het oogsten van de gierst. Het nummer werd in meerdere talen uitgebracht, waaronder Arabisch, Chinees, Portugees, Engels, Spaans en Hebreeuws. Het zou later een eendagsvlieg blijken in Nederland. Zanger Morricante werd 70 jaar oud. Hij overleed in mei 2020. En daarmee hebben we de toon gezet voor een nieuwe editie van de Number One Show. We vliegen nu naar het jaar 1999 en treffen dan deze nummer 1 hit bovenaan in de top 40.

Jardine was de grote folk-enthousiast van de Beach Boys en moest Brian Wilson eerst overtuigen, omdat Wilson zelf niet echt warm liep voor folk en de Kingston Trio versie van het volgende lied, wat je straks gaat horen. Jardine vertelde zelfs dat hij bewust de akkoorden een beetje spannender maakte om Brian over de streep te trekken. We hebben het over Sloop John B. Die is voornamelijk bekend geworden in de versie van de Beach Boys. De mannen brachten het nummer uit op hun album Pet Sounds in 1966. De geschiedenis van het nummer gaat echter veel verder terug, zelfs naar het begin van de vorige eeuw. De John B. zou een oude sponsduikersboot zijn geweest, waarvan de bemanning bekend stond om hun vrolijk en uitgelaten gedrag wanneer ze aan wal waren. Rond 1900 zou de boot ernstig beschadigd zijn geraakt en gezonken in Governor's Harbor bij de Bahama's. De Beach Boys hadden zo hun eigen waterdrama in de clip. De tekst van Sloop John B. verscheen zover bekend voor het eerst in de roman Pieces of Eight van Richard Le Gallienne uit 1917. En het liedje is te vinden in The American Songbag, een uitgebreide en immense populaire bloemlezing van folksongs, samengesteld door Carl Sandburg in 1927 al. Het nummer is pas echt voor het eerst op plaats gezet in 1935 door de Cleveland Simmons Group onder de titel Hist Up the John B. Sale. En de Beach Boys versie is dus een slimme herverpakking van al decennia lang rondzwervende zeemansklassieker. Beach.

Dit is de Number One Show, maar een terugblik op het nieuws uit mei 1986. België wint het 31ste Eurovisie Songfestival in Bergen in Noorwegen. De 13-jarige Sandra Kim behaalt met Je t'aime la vie 176 punten. Bij de Tweede Kamerverkiezingen boekt het CDA van premier Ruud Lubbers een forse overwinning. Ook de Partij van de Arbeid behaalt onder de nieuwe lijsttrekker Wim Kok forse winst. En de CPN verdwijnt na 67 jaar uit de Nederlandse volksvertegenwoordiging. Weliswaar stemmen de ministers van Defensie van alle NAVO-partners in met de Amerikaanse plannen om nieuwe chemische wapens te gaan vervaardigen. Maar de helft van de landen wijst stationering op hun grondgebied af, zelfs in tijden van crisis. Op 25 mei 1986 vormden naar schatting 6,5 miljoen Amerikanen een menselijke ketting dwars door de Verenigde Staten. Van New York City tot Long Beach in Californië. Een afstand van ruim 6400 kilometer. Het evenement was bedoeld om geld in te zamelen en aandacht te vragen voor honger en dakloosheid in Amerika. Deelnemers betaalden $10 per plek en zongen samen een speciaal geschreven lied, Hands Across America. Er werd circa $34 miljoen ingezameld, maar na aftrek van kosten bleef er minder over dan gehoopt. Dit was het nieuws van mei 1986. Nu naar een hit uit die maand in de Number One Show.

0: En dan nu een hele andere nummer 1. Eentje die niks met muziek te maken heeft.
1: Voor de eerste Nederland is er groente geoogst van een drijvend eiland. Niet op een akker, niet in een kas, maar midden op het water. Op het weerwater in Almere deed waterboer Saria de Olde iets wat nog niet eerder gebeurde. Ze plukte de allereerste paksoi van een drijvend voedseleiland. De paksoi staat er mooi bij, zegt ze tevreden. En dat is bijzonder, want de planten hangen met hun wortels in het water in een soort drijvende badkuip onder een foliekas. Een gesloten systeem waarbij voedingsstoffen en zuurstof precies worden gedoseerd. Het idee komt van Martin Hubers van Floating Future. Hij werkt er al jaren aan en ziet grote steden wereldwijd als zijn markt. Want die liggen vaak aan water waar landbouwgrond schaars is. En bovendien drijft het eiland, dus een stijgende zeespiegel, dat ook is geen probleem.

Condor Pasa werd in 1913 gecomponeerd door Daniel Amoria Robles, een Peruaanse componist en muzikoloog. Robles, die aanvankelijk geneeskunde studeerde, verliet zijn studie om zich volledig op muziek te richten na ontmoeting met een missionaris in de Amazone. Zijn fascinatie voor inheemse muziek resulteerde in een verzameling van meer dan 700 traditionele melodieën, waaronder die van El Condor Pasa. Toen Paul Simon in 1965 de melodie hoorde tijdens de optreding van de Franse band Las Incas in Parijs, werd hem verteld dat het een traditioneel anders lied was zonder auteursrechten. George Milchberg, leider van Las Incas, beweerde zelfs mede-auteur te zijn van een nieuw arrangement en moedigde Paul Simon aan om er een Engelse tekst aan toe te voegen. Maar dit bleek een dure vergissing. De melodie was in 1933 in de VS gecopyright door Robles uitgever. Wat Simon pas ontdekte na de release van het nummer in 1970. Armando Robles Godoy, de zoon van Daniel Robles, spande rechtszaak tegen Simon & Garfunkel aan wegens inbreuk op het auteursrecht. Hoewel Paul Simon te goede trouw handelde, betaalde hij toch voor de rechten. En daarmee zijn we bijna aan het eind gekomen van deze aflevering van de Number One Show. Dit was editie 275. En we sluiten af met de huidige nummer 1 in Engeland. Hier zijn Sam Fender en Olivia Dean. Maak er nog een mooie dag van.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. Volgens minister Rubio hebben de Verenigde Staten nog geen NAVO-hulp ingeroepen rond de straat van Hormuz. Tijdens overleg met NAVO-bondgenoten in Zweden zei hij wel dat de Amerikanen werken aan alternatieve plannen als Iran de belangrijke zeeroute gesloten houdt. Europese landen zouden bereid zijn te helpen als dat nodig wordt. ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. En in het Radboud UMC in Nijmegen is een patiënt opgenomen met een mogelijke ebola-infectie. Volgens het RIVM gaat het om een lage verdenking, maar de patiënt ligt uit voorzorg op een speciale afdeling voor ernstige infectieziekten. Artsen doen nu onderzoek om vast te stellen of het daadwerkelijk om ebola gaat. Voor bezoekers en medewerkers zou er geen extra risico zijn. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Country Corner met Fred van den Meeberg.

Luisteraars, een bijzonder goedenavond en welkom bij een nieuwe Country Corner. Fijn dat u met z'n allen erbij bent. Twee uur lang de Country Corner voor u op de radio. En daarom begonnen we ook met een nummer over miljonair. Nou, een paar centjes meer zou niet verkeerd zijn, toch? Maar Chris Stapleton, die zong daarover. Uiteraard vandaag natuurlijk ook de country gospelplaat voor vandaag. De instrumentale aflosser. En natuurlijk een hele mooie drie van hebben we ook weer opgezocht. En het team is natuurlijk weer druk bezig geweest voor de tweede uur. Om er weer een leuke special voor u voor te zoeken. Ook dat is weer gelukt vandaag. Dus we zijn er weer klaar voor twee uur lang Country Corner. Ik hoop dat u er ook klaar voor bent. En daarom gaan we zo meteen beginnen met de Country Gospel plaat voor vandaag.

Turner heet. Voornaam Josh. En hij gaat de country gospelplaat voor vandaag verzorgen. Hier is Without Him.

Henk in de Show, samen met Haley. En ik ken ze nog een beetje persoonlijk. Misschien is er ooit nog eens een keer een Engelstalig nummer wat over de Country Corner kan gaan, Keke Henk. Misschien een tipje. Zou leuk zijn. Dit was Keke Henk dus met Passing By samen met zijn vrouw Haley. Daarvoor Josh Turner en Without Him. U luistert naar de Country Corner van het Emmeloord Noordoostpolder. Door naar Amerika. Doen we samen met Vince Moreno. Wow.

Nou, daar hebben we hier in de polder ook een beetje last van. Van modder aan de wielen. Misschien wel aan de trekker. Mud on the tires. Zongen dan Brad Paisley hier in de Country Corner. Zeker als het een beetje nat is op het land. Dan zitten de wieltjes er wel onder. En daar heeft die Brad Paisley dan weer een nummer over gemaakt. Mud on the tires. Zometeen naar de instrumentale aflosser, maar eerst nog eventjes een andere. We gaan naar Gary Allen. En dan zie ik hier zo het plaatje op de computer staan. Netjes in het pak. Afkomstig van zijn album Smoke Rings in the Dark. En zo heet dit nummer ook.

zoals u dat van ons gewend bent. Zo rond deze tijd gaan we altijd de drie van doen. Dat betekent dat we een artiest uitzoeken waar we drie nummers van draaien. Het kan zowel een heer, een dame, een groep of misschien wel een instrumentale artiest zijn.

in de drie van willen horen? Nou, dat kan. Doe even een sms'je of een appje naar 06-30-13-1892. 06-30-13-1892. Geef uw artiest door. Misschien wel met nummers erbij, dat mag ook nog. En dan gaan wij dat lekker in de drie van stoppen. En zo kreeg ik dus ook een berichtje binnen.

0: we horen hem niet zoveel meer.
1: Klopt.
0: Dus daar gaan we zeker wat aan doen. Mijn fout, ik geef het toe. Want deze man, ja, die heeft zijn sporen zeker al verdiend in de country en western muziek. En hij heeft ook een hele bijzondere stem. Een hele andere stem als je van country artiesten gewend bent. We gaan dus naar een man toe. En de volgende drie nummers gaat u beluisteren. Het derde lied heet High Lonesome Sound. Echt tussenin, Liza J. En we beginnen met een heel schitterend nummer. Het heet Look At Us. We gaan luisteren naar het stemgeluid van niemand minder dan Vince Gill. Vandaag dus in de drie van hier in de Country Corner.

Canadese land. En ik weet dat er een aantal mensen nu rechtop in de stoel gaan zitten. Want die horen deze begintune en dan denken ze, ah, dat komt aan. Jazeker. We hebben er weer eens opgezocht. We gaan luisteren naar Shania Twain. En het prachtige nummer. Forever. And for always.

heette A Better Man. Dit is voor u de Country Corner. Maar niet getreurd, we zijn er nog een uurtje. Betekent dat we even naar de onderbreking gaan. En dat we zometeen terugkomen met deel 2 van de Country Corner. Natuurlijk weer met een speciaal item in de show. Ik zou zeggen, tap er even een kopje koffie in of wat anders. En dan komen we zometeen terug met deel 2 van de Country Corner. Tot zo!

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. Het kabinet wil de regels rond ambtsdelicten van ministers en kamerleden aanpassen. De nieuwe wetsvoorstellen moeten ervoor zorgen dat onderzoeken en vervolging minder politiek gevoelig worden. Zo zou de beslissing over vervolging straks niet meer bij de regering of Tweede Kamer liggen, maar bij de procureur-generaal van de Hoge Raad. Daarmee moet de procedure onafhankelijker en duidelijker worden. En ProRail krijgt een boete van bijna 3 miljoen euro van het ministerie van Infrastructuur. Volgens staatssecretaris Bertram waren er vorig jaar te veel grote storingen op het spoor. Het ging om 586 zogenoemde impactvolle storingen en dat is ruim boven de afgesproken norm. ProRail moet nu maatregelen nemen bij slechte sporen en kwetsbare bovenleidingen om nieuwe vertragingen te voorkomen. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: De Country Corner.
4: The greats of country all hang out here. Like George.
5: He said I'll love you till I die.
4: Tammy.
6: I'm man.
4: Brandy.
7: I'm digging up bones. I'm digging up bones.
4: And so many more.
8: I'm an everywhere man.
4: For the best of country classics.
9: Number one for country music.
10: Have a great day.

ik zei het al, het team heeft zijn best weer gedaan. Want het team dacht, we moeten eens aandacht besteden aan alle vrachtwagenchauffeurs hier in de Noordoostpolder. En ver daarbuiten natuurlijk, ook in Nederland. Die de Country Corner maar mogen horen. In de tweede uur dus gaan we aandacht besteden aan liedjes met daarin de tekst. Road. R-O-A-D. En daarom begonnen we natuurlijk ook met John Denver. And Take Me Home Country Roads. Dus alle country liederen die in dit tweede uur voorbij gaan komen, heeft het woordje Roads in de titel. Onder andere zie ik staan Johnny Cash, Steve Earle, Dave Dudley uiteraard. Ook Ben Steeneker samen met Ine Dijkstra komt voorbij. Ook die heeft een liedje gemaakt met Road in de titel. Maar heeft u nu zelf een leuke suggestie voor dit tweede uur van de Country Corner? U bent van harte welkom. Even een app of een sms naar 0630131892. 0630131892. En de liederen komen natuurlijk vandaag ook weer 3 voor 3 voorbij. Blokjes van 3 dus. En daarom gaan we zo meteen beginnen met een klassieker. En dat is deze. En hij komt er langzaam aan. Hier is Willie Nelson. En natuurlijk On The Road Again. En dat zijn we vandaag.

Dit is de Country Corner voor u. Met liedjes met A Road in de titel. En we horen er drie achter elkaar. Willie Nelson met On the Road Again. Daarna Ben Steeneker en Ine Dijkstra met Wrong Road Again. En dit was James Taylor en de Country Roads. Dit is voor u de Country Corner. En we gaan het op de klassieke tour zoeken. Ja, dat is dit zeker. Hier is Roger Miller en de King of the Road. Daarna de Highwayman en Danny Vera. Trailer.

0: The Road Rhythm and Blues. Gezongen door Danny Vera. Daarvoor were de Highwaymen and The Road Goes On Forever. We begonnen met een klassieker in dit blokje van drie. Roger Miller and King of the Road. En dit programma, speciaal voor alle vrachtwagenchauffeurs en chauffeuses natuurlijk onder ons. We gaan live. En dat doen we met Easton Corbin.
1: How y'all doing?
0: En het heet All Over the Road.
1: Sound like y'all ready to have a good time up here, it sounds like.

Dit is de Country Corner. Mocht u een berichtje achter willen laten, kan dit via sms of WhatsApp op telefoonnummer 06 30 13

0: up the road.
1: Johnny Cash in the show. And Father Arm Up the Road. En voor Brooks & Dunn met The Red Dirt Road. En begonnen met East Corbin en All Over the Road. De man die we nog niet hebben gehad heet Steve Earle. Nou, laten we hem dan gelijk maar even opzoeken. Hier is de Copperhead Road. Daarna Six Days on the Road. En daarna Down the Road I Go. Dit is de Country Corner voor u.

0: heerlijke muziek. Eind jaren 90 was deze man populair. Travis Tritt, I'm Down the Road I Go. Daarvoor een gouden ouwe van Dave Dudley en Six Days on the Road. We begonnen met Steve Earle en de Copperhead Road. In de titel dus, rood hier in de Country Corner. Voor alle vrachtwagenchauffeurs onder ons. En dit is ook zo'n lekkere. Hier is Don Williams met Down the Road I Go. Opnieuw, maar dan een heel ander nummer.
1: I guess there's not much I can do or say.

En zo heeft u weer 2 uur lang naar de Country Corner kunnen luisteren. Ik hoop dat u ervan genoten heeft van ook dit 2e uur. Met liedjes met A Road in de titel. En ik beloof u dat we...

0: En we hopen hier, het team hoopt hier, dat u er dan ook weer bent. Wij zijn er in ieder geval wel. Bedankt nogmaals voor het luisteren en misschien wel tot...
1: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC. Ik ben Norbert Terlouw. Goedenavond. Dit is het nieuws.
3: Kevin Warsh is vandaag beëdigd als nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, de Federal Reserve. De voormalig Fed-bestuurder volgt Powell op en krijgt direct te maken met oplopende inflatie en politieke druk vanuit het Witte Huis. Warsh zegt dat de Centrale Bank onafhankelijk moet blijven, ondanks de stevige bemoeienis van president Trump met het rentebeleid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zitten vanavond opnieuw tientallen asielzoekers buiten de poort. Volgens het COA is er voorlopig nog geen opvanglocatie gevonden waar de groep kan overnachten. Het Rode Kruis heeft maaltijden uitgedeeld en tenten neergezet voor de beschutting tegen de zon. De situatie doet steeds meer denken aan de opvangcrisis van enkele jaren geleden. Het hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten, mevrouw Gabbard, stapt op. Volgens de Amerikaanse media doet ze dat vanwege de ernstige ziekte van haar man. Ze was sinds vorig jaar verantwoordelijk voor de coördinatie van de Amerikaanse veiligheids- en inlichtingendiensten. Het vertrek van Gabbard zorgt opnieuw voor een opvallende wisseling binnen de nationale veiligheidsploeg van president Trump. En een Nederlandse vrouw heeft haar ouders aangeklaagd omdat ze als kind jarenlang zware werkdagen moest maken in het familiebedrijf. Volgens haar werkte ze naast school vaak lange dagen mee in de bakkerij van haar ouders. De inmiddels volwassen vrouw zegt haar psychische en lichamelijke klachten aan te hebben overgehouden. De zaak leidt opnieuw tot discussie over de grens tussen helpen en kinderarbeid. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. Vakbonden dreigen met acties als problemen bij de beveiliging op Schiphol niet snel worden opgelost. Het gaat om beveiligingsbedrijf ISEC, een van de drie nieuwe bedrijven op de luchthaven. Volgens de bonden zorgt de nieuwe beveiligingsaanpak voor chaos op de werkvloer. Binnen een week moet er verbetering zijn, anders volgen er acties op Schiphol. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. Een jong kind is in Hilversum zwaar gewond geraakt na een aanval door een hond. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident heeft kunnen gebeuren en om wat voor een hond het gaat. De aanval zorgde op

0: over discussie over de veiligheid rond agressieve honden in de samenleving. En president Trump zegt dat hij mogelijk de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. moet missen vanwege spanningen rond Iran. Volgens Trump is het geen goed moment om Washington te verlaten. De bruiloft vindt dit weekend plaats op de Bahama's, maar Trump zegt dat hij vooral bezig is met overleg over de situatie in het Midden-Oosten. Dan nog het weer. Vanavond schijnt de zon nog volop en blijft het droog. Er waait een zwakke zuidoostenwind, waardoor het later op de avond aangenaam zacht blijft. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 12 graden bij helder en droog weer. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Radio Emmeloord en Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Ik ben Robert Terlouw en dit is het nieuws. President Trump voert de druk op Cuba verder op en waarschuwt dat het land klaar is om te vallen. Daarbij dreigt Washington met nieuwe sancties en sluit ook de VS militair ingrijpen niet uit. Cuba noemt de Amerikaanse aanpak een politieke provocatie. Volgens analisten probeert Trump het Venezuela-model nu ook op Cuba toe te passen. CDA-leider Henry Bontebal sluit niet uit dat de politiek gemeenten gaat dwingen asielzoekers op te vangen als zij blijven weigeren mee te werken. Volgens hem past dat binnen de spreidingswet. Ook merkt Bontebal dat de toon van asielminister Van der Brink en premier Jette steeds scherper wordt rond de asielcrisis. De Europese Unie en Mexico hebben in Mexico-stad een vernieuwde handelsdeal ondertekend. De overeenkomst moet de handel tussen beide economieën verder vergroten en de afhankelijkheid van de Verenigde Staten verkleinen. Het vernieuwde akkoord gaat ook over de digitale handel, investeringen en landbouwproducten. Volgens Brussel en Mexico is de deal daarnaast een belangrijk geopolitiek signaal in een onrustige wereldeconomie. En de 5 Italiaanse duikers die vorige week omkwamen op de Malediven hadden waarschijnlijk niet de juiste uitrusting bij zich voor een grotduik op grote diepte. Dat melden onderzoekers na eerste analyses van het ongeluk. De groep dook naar een grot op ongeveer 50 meter diepte, terwijl grotduiken speciale training en extra veiligheidsmateriaal vereist. Tot slot nog het weer. Komende nacht blijft het droog en helder bij temperaturen rond de 12 graden. Morgenochtend begint opnieuw zonnig. Later neemt in het noordwesten de bewolking wat toe, maar op de meeste plaatsen blijft het droog en zomers warm. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.